0: Benotti. Hi.
1: Wat kan ik voor jou?
0: Verras me.
1: Wat van een whisky?
0: Met een zin samen drank.
1: Maar dit kan gevaarlijk lang. Nog in. From the studio to your screen.

hier op jou nummer 1, dit is 90.6, that's Russell Dickinson, and happened to me, it happened to us all. Now and again, we're going to be looking at some of the jobs, dus een of twee items van die, kom en, hoe kan ek het sê, werksgeleenthede hier so, wat voor my is op die komp,

0: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
1: Goed, dan kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer of enigiets al verander het, seker nie te veel nie en nee wat. Kom ons spring sommer in môre se temperature en môre donderdag. Dis 23 is jou maximum temperatuur. Dit gaan gedeel op bewolk wees môre met so 5% kans vir reën. 23 jou maximum vir Vrydag en 23 ook vir Saterdag. Nou ja, al twee dae is al weer daai 5% kans vir reën vir daai twee dae. En dan Sondag sit ons met 10% kans vir reën. 25 is jou maximum temperatuur vir Sondag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Hoofnuus hier die uur. Matlala se regspan vra Matlanga kommissie vir tyd om dokumente deur te werk. Minister Groenewald sal nie toelaat dat korrektiewe dienste vir politiek gebruik word nie en kokain ter waarde van miljoene word by OR Tambo lughawe gekonfiskeer. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
6: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
7: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika se boonste armoede grens het in 2026 tot R2962 per persoon per maand gestyg. Statistieke Suid-Afrika sê enige iemand wat onder hierdie bedrag leef, word as onder die boonste armoede grens beskou. Die onderste armoede grens is R1457, terwyl die voedselarmoede grens tot R868 per persoon per maand gestyg het. Die drempel is gebaseer op inflasie aangepaste pryse van Mei 2026 en weerspieël die koste van basiese voedsel en noodsaaklike nie-voedselbehoeftes. Suid-Afrikaanse toerisme het aangekondig dat internasionale aankomste met 17% tussen Januarie en Desember verlede jaar toegeneem het. Die agentskap het onthul dat die aantal internasionale aankomste gestyg het van 8,9 miljoen in 2024 tot 10,5 miljoen verlede jaar. Dit het gister die Parlement se Portefeulje Komitee oor toerisme ingelig. Die agentskap sê internasionale toeristebesteding het ook met 11,6% gestyg tot R102,2 miljard rand verlede jaar. Intussen sê Suid-Afrikaanse toerisme dat binnelandse toerisme besteding met 18,5% gedaal het tot R111,6 miljard rand. Ten spyte daarvan dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die repo-koers op 7% gehandhaaf het, streef hy daarna om sy inflasieteiken van 3% te bereik, te midde van toenemende geopolitieke onsekerheid en hoër oliepryse. Die beleggingsstrateeg Isak Oordendaal sê onlangse faktore het tot verwagtinge van 'n rentekoersverhoging gelei, hoewel die Reservebank meer beslissend opgetree het as sommige sentrale banke in ontwikkelende markte, om te voorkom dat inflasie vasdraai plek kry. Hoewel inflasieverwagtinge gestyg het, het die Julie syfer laer as verwagte inflasie van 4,3% getoon. Die Reservebank se groeivoorspelling het verbeter, terwyl handelsoorskot aangeteken is, hoewel uitdagings in die mynbousektor steeds bestaan. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,03% af en staan op 116.792 punte en die top 40 staan op 109.440 punte en 0,09% afname. Valitas. Die rand verhandel teen R15,92 teen die dollar, R18,57 teen die euro en R21,69 teen die pond. Een bitcoin kos $78,677 4. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,84% en staan op $4,619 per fyn ons. Platinum staan op $1,876 per fyn ons, 'n 0,48% toename, en Brent olie het met 0,10% toegeneem en verhandel teen $86.09 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,30% op 53,577 punte. Die Hang Seng staan op 25,637 punte, 0,54% toename. En die Nikkei is 0,85% sterker en staan op 66,257 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
4: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: Nou ja, dan sê, ken jy musiek is volgende aan die beurt, Know Your Music, and today I'm only going to give you a couple of seconds. Yes, I'm talking about 2 or 3 seconds max. That's what I'm giving you. And I think if you listen to the intro, then I think maybe it's a dead giveaway, all right? Maybe not. You have a listen and tell me in the next couple of seconds what the name of this song is. Have a listen. And there we go, that's it. That's all I'm giving you. That is the intro to a certain song, and I want to know what the name of that song is. Come on. It's a cool song. It's such a lovely song. But what's the name? One more time. Here we go. All right. Let me do that again. Here we go. Have a listen and tell me what the name of the song is. En there we go. Daar is hy. Dit is al wat ek vir jou gee vandag. Enige idee wat die naam van hy liekie is. Kom, is een grote gewees so klompie jare terug. Wat is die naam van hy liekie? What's the name of that song? I'll be giving you the bio in the next couple of minutes. In the meantime, let's go and have a listen to some Celine Dion.

Bobby van Jaarsveld met My Type, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marlo. Nou moet ek vir jou een liriek gee en jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou die liriek gaan so: verskonings, verskonings, ek het het al gehoor, beloftes, beloftes, beloftes maak

Damland Wessels, ek slaap in jou hoodie net hier op 90.6 FM stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arno. Nou hier is daai musiek weer, wat is hierdie liedjie se naam en wie sing hierdie liedjie?

90.6, dis Kylie Minogue met Locomotion. Ons is steeds bezig met jou achterste voor omspeelikie, maar nou gaan ons hoor of jou raaiskoot reg was of nie. Hier is hoe hy geklink het.